0: Hallo, ek sien Irma en vrou hier met die taup te zanne met dat program Vrues met Hopening. Dit program is vir Vrues kraakzone as du en ek en is van Vrues taupgestalt. En hier is Hilda. Wo jet die dat van deel?
1: Mi het dat goud, dankschein. Van deel wel die rede van Elre en ere abgehoef met ere kinger. Ek leg die Irma te beobachten met diene jonges. Mij zit zo dat jene goede tijd hebben van die taup zijn.
0: Dat is zo, wie daunen. Wie zijn vriend. Wie hebben veel spoes van wie taup zijn. Ober dat jeft je arme tieren, van zij niet daunen zo als wie willen, en moeten dan mol traagje wezen worden.
1: Also dat is wel niet arme leicht in leeftool dit verhältnis te hebben met kinder.
0: Nee, dat is niet arme einfach en niet meerlich in tijd eva. Dat is je bloos normaal. Ober du es fehlet, wat eine daune kon dort hau, wann eine weit will.
1: Ek hab ook gesehne, dat du ernst sagst, woran du mat streng mat ernst sanne.
0: Jo, ek leif dort es wichtig, dat kinge weiter, woran wie ernst mat wiese, wat se nicht daune selle. Je grater se sind, je meie weisheit fehlt einem. Wann einer dann kon mat kinge dort derch arbeite, en nicht ernst den Eindruck gebe, dat wie jen ernst sind, dann haft einer in dal gewonne.
1: Blijft bij me harken, dat je nog meer te zeggen over dit thema.
0: Hier is vader onze Diane. Zij is je mama en een grootmama. Zij reed hier te Elre in Kenya.
2: Hallo mijn vriend. Ik vrij me vandaag waren met die te reden. Ik zie vrouw van zo'n te reden wat mij nu omhoort ligt. We hebben twee dachten. Bed befried met jonge Tjenja. Tjenja abtraatje is tjene lechte zaag, ober dat kan een grote loon brengen. Wat ovi onze lijf bewiese, wil zij abwassen, want zij niet gehoorzaam en lijftolig zijn. Wat hebben die abtraatje, zodat die worden goede, verantwoordelijke mensen zijn? Dat zijn goede en wichtige vragen, niet zo? En vielleicht hast du die selbst auf Vorken gestalt. Ich hab mich selbst gefragt, wat für eine Mutter soll ich sein? Oder, wat für eine Mutter wird ich wollen sein? Hast du dort selbst gewundert? Wir sind alle verschieden, und so als wie Tjenja abtraatje es auch verschieden. Unsere Eltern haben einen großen Eindruck gemacht auf uns in die Sache. Unsere Persönlichkeit haft ook nog maar veel damit te doen waar wie als Elre zijn. Wie worden zij zo met onze kinderen omgaan als onze Elre dat met ons gedaan hebben? Ik zie mij zeggen, een ruwe kind wat dit wat we zeggen is leicht met te verhandelen. Met een kind wat een stortje willen heeft en immer proeft wat die willen door te zetten, met die met een veel strenger zijn. We willen vandaag van verschillende wegen reden, wo Elre Tjenja abtraatje en wo dat is voor die Tjenja. Dit eerste wil ik reden van Elre wat even harschend zijn. Zo'n Elre hebben een grote controle over dat kind. Zij maken entscheidingen voor dat kind en doen die zaak niet met aanbereden of erklären. Dat verhältnis met dat kind is koud en stief. Die willen immer hebben dat dat kind geen fehler zal maken. Hast du deze soort Elre gezien? Die ihre Tjenja zo abtraatje, oder dat zelfs ervoeren? Die Elre verlangen dat dat kind ihre reile gehoorje worden, ohne met aan dat durch te reden. Wo is dat voor zo'n Tjenja? Die feilen zich de meeste tijd aanzeggen mank mensen. Zij weten niet kracht waar zij zich benemen zullen. Zij rechten zich naar anderen, dat die worden te rechte doen. Zij vinden dat schwer, zelfstandige entscheidingen te maken, wil zij niet erlaubt worden voor zichzelf te denken of willen. Zij kennen niet wat doen ohne zich lang bezennen. Tjenja van zo'n Elre worden volken geen onzinnen van die abwassen doen, wils de Elre hebben zoveel van aan verlangt. Nog een andere weg wo Elre Tjenja abtraatje, is van zij eindoudig en gelijkheldig zijn. Dat leven dreht zich ram aan als ältere. Ze zijn veel dollar bekemmerd om zichzelf als dat kind. Ze worden voor dat neidigste zorgen, zoals eten en de woon steht, aber anders kemmeren ze zich weinig om wat dat kind dat jeet. Ze worden niet veel met dat kind reden om aan te wijzen dat ze wat ram geven. Ze maken zich dat druk met wat aan interesseert en doen niet nur dat kind horchen. Ze zijn niet interessiert in ihre Geschichte oder wann aan wat wij deed oder met wat ze spelen. Zo'n ältere vergeten dat ihre Kinder zijn dat wertvollste wat ze hebben. Sehr veel Kinder worden niet reich bezorgd, wil de ältere dat tot druk hebben oder wo bloß ne Mama oder ne Papa is. Die Mutter vork en andere Leute ihre Kinder abtragen. In zo'n Umstand moet de Kinder zich zelfst weiden. Wo TV te zijn is, kan dat zeer schädlich zijn, wann dat kind te veel zijn deed, wat aan schlechten Einfluss is op aan. Kinder van ältere, die eindeutig en niet beständig zijn, weten niet wo zij zich benemen zullen. Later hebben zo'n Kinder manchmal een graal jen de ältere. Dan zijn er zo'n ältere, die alles toch laten wat ihr kind deed. In zo'n heim hebben de Kinder die macht en veel te zeggen. Zo'n ältere zijn leeftolig, nemen de Kinder aan zoals zij zijn en doen weinig verlangen. Dit schijnt zeer leicht te zijn voor de Kinder. Alles wordt toch geloten. De Kinder hebben geen regelen waar nu zij zich rechten zullen. Zij hebben geen verantwoordingen. En wordt niet geleerd anderen te respecteren. Met ohne zo'n grenzen vele Kinder zich aanzeggen. De ältere worden irgendwas doen wat dat kind hebben wil. En is angst dat dat kind aan niet wat rekenen wordt, wann ze aan terugwijzen moeten. De Kinder wordt meest niemals oder überhaupt nicht bestraft. Zo'n Kinder zijn ongelukkig en niet uitgewassen. Aber wann ze groot worden, hebben ze een leeftoeliet verhältnis met ihre ältere. Ihr Eck nach Maya Sai, wel wie nu een beet muziek horchen.

van geschreven en gereed worden, en eenje maken dan een zeer grote zaak van zo'n, van woont ze maar zeer weinig weten. Wie worden true zijn, to de waarheid zoals dat hier je jeeft is. Dat is ook zo met de hemelse geesten, de engel. Paulus zegt in Kolosse 1, 16, wils derg aan is alles erschaffen in de hemels en op de eerd, dat te zijn is of dat niet te zijn is, of dat tronen zijn, of gewaltje, of regeringen, of heerschappen, alles is derg aan en voor aan geschaffen. Zie maar dat hij een afdeling maakt, niet bloos met dat wat in hemel is, en dat wat op de eerd is, maar ook dat wat te zijn is en dat wat niet te zijn is. Daar is een rechtum nu dat niet te zijn is. Mensen hebben nu in de laatste jaren dingen uitgevonden van kracht en macht dat niets met mensenmacht te doen heeft. Dat einde de wereld is, dat wie zo gaan nu niet veel wat van weten. Ik red nu van macht en kracht dat in de natuur te vinden is en mensen zijn zeer nieuwsgierig door mij ervan uit te vingen. Ons is hier gezegd dat God troonen erschaffen heeft. Dat wordt zonen zijn als de Michael, Gabriel en andere bijzondere creaturen. Die hebben een bijzondere naam en wie hebben daar geen plot die het woord voor. Maar die zijn engel die even andere engel gestalt zijn en weet zo als harscher even andere engel. En dan zijn er rechtdammen, cherubim en seraphim. Daar zijn haarschaften, generalen en zo wieder. Daar zijn krachten. En dan zijn er zonen die beschutzende engel zijn. Nu een van die bijzondere ambten hadden, vallen af en sloten zich met hem zoten aan, als die zich tegen God stelde. En Efeze, het 6e kapitel, het 12e vers, zegt die juist, dacht hem apostel Paulus, dan ons kampf is niet tegen bloed en vlees, maar tegen harsche, jegen je wolkje, jegen de diestenisweld harsche, jegen de beze jeste en de hemelswelte. Nu zoten heeft zijn engel ook georganiseerd, nu er plots en reeg. Dit is zo als een armee jegen de andere, en daar zijn generalen aan beide zijden. Zoten zijn harschaften, zijn generalen, hij schijnt even zegt, even nationen. En dan zijn er gewenlijke beze engel, die even einzelne mensen even zegt hebben. Een van deze beze juist die er verlangen is, dat ze zich en mensen kunnen toezicht maken. Dat heet dan dat een mens van beze juist bezeten is. Die zijn de harsche even de diestenis en deze wereld. Daar zijn beze juist die even zegt haar even zoten, zijn weltlich het geschaft. En dan is door dat juistlich het bezet, dat in de hemelswelte verjaart, en daar zijn deze juisten die den even zegt ha, even dood. En jo, daar zijn dan ook deze juisten die de even zegt ha, even religionen in deze wereld. Mijn predje vriend zegt dat arm is zo dat poort, religion, is dem zoten zijn geraadste eindeling. Zijn geschaft is religion. We moeten niemals vergeten dat die zoten ons vriend is. En dat zijn ganse ziel is ons aan te brengen. En wanneer hij dat niet doen kan, dan aan zoveel toeleiden als de Heer aan loten wordt. O, mijn vriend, God zij dank voor ons Heer zijn schutz en bewaring. Dat is veel weet. Nu, deze twee groepen van geestelijke creaturen arbeiden in deze wereld al en die we wonen en zijn een de andere jagen aan. Maar we kunnen den niet zijn. En manchmal komt de strijd ook op deze aarde op. Die zijn egel en strijd wegen mensenzeilen. Dat wordt zich meer bewezen in dem dat we door dit kapitel worden gonen. Nu, eerstens, wie haar hier de steed, de tijd, en dat redmaken voor Daniel, voor de visioen. Zoals ik een naast trek aan die de deed, wie haar niet een plot iets het woord voor wat ik visioen naam. Dat is mijn een het woord voor wat Daniel zag. Dat komt van dat Engelse woord vision. Zeg maar dat weer niet een droom. Wees hij sleept niet daarbij. Hij weer bij klare verstand, een zaagwoord. Also, wanneer ik dat woord vision brug, dan weet dat het zo is dat niet een droom is, op een dag wat buiten natuurlijk het is, dat iemand zag.

Hier wird auch Daniel. Ich lese nun den ersten Vers in der 10. Kapitel. In der 3. Jahr von dem Perserkönig Cyrus wird der Wort zu Daniel geoffenbart, dem sie nomen Belteschazzar wir, und dort wir war, über die Zeit wir lang, und he verstand dort denk, und hat Verständnis von der Vision. Der 3. Jahr von dem Perserkönig Cyrus, sagt er, dort wir dann ungefähr 4 Jahre, nur dem, dass he die Vision hat von den 70 Werk. Daniel wir nu allen Ulamon, und wir vielleicht auch nicht mehr einen hohen Amt an der Regierung. Und wenn dort hier sagt, dass dort Wort wird, zu Daniel je op een boord, kan dat menen en een nieuwe weg je op een boord. En wanneer dat reed daarvan dat die tijd lang weer, meent dat dat het lang wordt zijn eer dat wordt erveld zijn. Daniel verstond wat dat weer, dat heet die weerd, en hij verstond die vision ook, dat weer zeer klaar. Nu de tweede en derde vers. En die dag deed ik, Daniel, treuren, voor 3 volle werk. Ik had geen eten voor zijn smaken, en geen vlees of wijn kwam in mijn moel aan, en ik deed me niet inzalven, wat 3 volle werk erveld werden. Ik neem aan dat het meent dat hij zich niet bode deed voor 3 werk. Waarom hij treuren deed, is ons niet gezegd. En de koning Cyrus in eerste jaar had de Cyrus een bevel gegeven dat de Israëlieten terug naar haar land gaan kunnen. 2 jaar later weer dat maar een zeer kleine groep die terug gaan worden met hem Zerubbabel als leider. Die met Ezra en Nehemia terug gingen, waren dan nog in Babylon als Daniel deze visioen had. En dit weer een zware tijd voor Daniel. Hij weer al een oude man en de zaag bracht eindelijk weder tot deze oude profeet. Hij werd nu al 90 jaar oud en hem deed dat zeer wee eindelijk te zijn dat zo weinig teruggaan wollen naar haar heimatland. Nu dat hij zo oud weer en Emma Han niet meer en den koning zijn dienst weer, geef hij zich gans en koor aan tot hem her zijn dienst. Hij had voor 3 werk gevast, maar had geen antwoord gekregen. En zij nu wat nu passiert, nu de 3 werk, de 4e vers. En in den 24e dag, in den eerste maand, weer ik daar bij den grote rivier, dat heet de Tigris. Nu is ons de stad gegeven, waar deze vision passiert. De tijd is de Nisan maand, en dat wordt zo zijn als ons april, de 24e dag. De Daniel geeft ons nu never dotum. Dat maakt het zeer zwaar voor zonen die niet leven dat Daniel dit boek schreef, wils wie immer dit schreef, en ik zei dat weer Daniel, deed met gewisse tijden handelen niet bloos dat jaar, maar zogar de maand, en zogar den dag.

Nu kom vi bij de visioen zelfs, en mij is zo, dat Daniel dem Herr Jezus zag en een verharlichte toestand, ver dem dat Moses oder Elia deden. Daar zijn immer drie stafvertreden gewaast, Moses voor dat je zaad, en Elia voor de profeten, aber Daniel wie een stafvertreden voor de gewisse groep van den die weer in gevangenschap gewaast. Am is dat nu je jeeft en verruut, tom moed toe te spreken. Vijfde en zesde vers. Dan hoef ik mijn ogen op en checkt, en zei, daar weer een gewisse man met levend bekleed, dem zijn lenden ingewikkeld werden met dat fijnste ufas gold. Zijn scharpe weer zo als een berrelsteen, en zijn gezicht weer zo als die blitz, en zijn ogen weer zo als vierfachle, en zijn orms en zijn feit, weer een kalier zo als gewikstet messing, en de stem van zijn weerd weer zo als dat geluid van een meng mensen. Nu dit is een andere soort visioen. Nu deed Daniel niet tieren of beesten zijn. Nu zit hij een man. Maar wer is die gewisse man? In je Bibel leren wel niet aandieden wer ze leven dat weer. Ze zeiden dan bloos dat het een himmlische ghost weer. Demweg kan einer eindelijk niet aanreicht zijn, en doet wat einer daarvan ziet. Maar dat is niet dat uitleiden van deze schrift, is mij zo. Wie leven dat weer zes tjener als Jezus Christus zelfs? Als Jezus op deze eerd weer, geeft hij veel gelijkenissen, en hij vangt volken aan met die weerd, door weer een gewisse man, en gewoonlijk weer dat dan de God is in of God de vader. En tweedens, en dit poort hier en Daniel, is hem ook aangediet en de kleder die hij aanhoudt, hoe hij je kleed weer. Daar is een bijzonder vergelijk met wat Daniel hier zag en wat Johan zag. En op een boring, dat eerste kapitel, de 12e bij 16e vers. Je hebt nu obacht op wat het daar zegt. Ik draaide mij aan de stem te zijn die met mij reed. Als ik mij aan je draaid had, zag ik zeven goldene lampen houden. En met mank de lampen houden stond een zoals een mens zijn, die je kleed weer bij de feit. En een goldene gard ram de brust had, zijn kap en zijn hoor, weer wit als wal, zo wit als snee, en zijn ogen weer zo als een vuurvlam. Zijn feit weer zo als je gewikstet messing, zo als van dort een vuur over je smalten weer, en zijn stem zo als een grote ruisende water. En zijn hand had hij zeven stierens, en uit zijn muil keem en schorpet, dubbel snedend het zwiert, en zijn gezicht weer zo als van de zon en volmacht schijnt. Nu, dat weer ohne twijfel, een visioen van Jezus Christus zelfs. En ik leef dat is ook wat Daniel hier zag. Hij zag Jezus Christus. Niet als een Christus verzien in deze welten en komen, maar leven zo als de drie jongen en Moses en Elia aan zagen door op den boog. Daniel zag aan als de vertreder voor zijn volk, een rechter en de grote schoophoord, wils gans Israël wordt ook een herd schoop genaamd, groot zo als de gemeente ook is. Moses en Elia werden door als Jezus voor de jongen verheerlijkt wordt. Daniel weer niet door. Waarom niet? Nou, vielleicht wils hij aan al zo gezien houden. En dit is de bericht daarvan. Zij nu wordt van indruk dat op Daniel houdt. Mij is zo bloos een engel of zo goor een hoogbeamte engel, wordt niet haar zo'n indruk, je houdt op aan. Zevende vers. En ik, Daniel, zag die visioen alleen. Dan de mannen die bij mij weer zagen die visioen niet. En op een grote bebe val op aan, dat wordt zo zijn als een eerdbebe, zodat ze wegranden en zich verstoken. Wanneer ook andere mannen bij Daniel waren, weer hij de eentje die de visioen zag. Dat is in te worden van de veelsteden dat bloos de Heilige Geest kon dem Herr Jezus klaarmaken tot mensen. En dat is wat hij hier deed voor Daniel. De Heer Jezus zei, Johannes 16:14, hij wordt mij verheerlijken, wils hij wordt van dat mijne nemen en wordt je dat bekend maken.
Met dem Apostel Paulus wie je dort ook zo, als hij op een weg naar Damascus wie. Als Paulus Jezus zag, zegt het dat de mannen die bij hem waren, hielden een stem op een zage tjenem. Op de Paulus weer blind gemaakt, hij had dem verheerlijkte Jezus gezien. 10e kapitel, de 8e vers. Dan werd mij daar alleen geloten en ik zag deze grote visioen. En daar bleef geen kracht aan mij. Dan de kleeën aan mij werd te vernichten gemaakt. En ik hield geen kracht. Daniel weer daar nu ganz alleen. Dat is in eenem zin een wunderschöne ervaring van een Gottesman. En veel hawellig en met vrede vertaald van zo'n ervaringen. Abraham verleed uur en schließlich zijn verwandschaft. En hij weer alleen met God. Moses ging naar de hengeste zied van den Borg en de Midian wildnis. En daar bij den brennende bosch weer hij alleen met God. Elia weer daar alleen bij den Bach Gerrit. Ober daar weer hij alleen met God. Jeremia moest zeer alleen pilgeren en zijn leven. Ober God weer met hem. Johann Baptist weer alleen in de wildnis, ober God weer door. De apostel Johannes weer verbond, op den Insel Patmos. Ober God weer door, bij arm en jef arm, wunderbare visionen. Er zijn zo vaken mensen, die toop komen willen van een grote gebedsstund. En dat is je dan ook goed. Ober vriend, hast hem al geproefd, alleen te zijn, met God? Dat is waar God zich tot die openbare wordt, der ik zijn woord en je bed, alleen met God. Mensen vragen mij manchmal of ik daar ganz alleen zie in de radiostof, waar ik deze programma opschnakken doe. En de antwoord is eindelijk, nee. Ik zie daar in de stof met al die deren toe, en ik zie alleen, ober alleen met God. En ik zei die vriend, dat is

Abschnackerdou. En die antwoord is eindelijk, nee. Ik zie daar aan de stoof met al die dere toe, en ik zie alleen, ober alleen met God. En ik zei die vriend, dat is het. En zij, de hand deed mij aanscheren, en die stelde mij op mijn knieën en op dat binnenste van mijn hang. Daniel beschijnt bewusteloos geworden, en dat is niet te weten hoe lang hij daar zo is tot weer, plot op de eerd. Dat schijnt zo, dat de Heer Jezus verschwongen weer, en als Daniel Tozik kwam, vond hij daar dat een engel nou aan je komen weer, en deed aan door deine. De hand help aan op, zodat hij op zijn hangen knieën door weer. Dat schijnt zo, dat de Heer Jezus nu een engel nou aan je schekt heeft, zodat hij aan kon weten laten wat dat alles meent, en ook zijn gebed te beantwoorden. De vrouw komt dan ver, wer wie de engel? Nou, we kennen je niet in de weten. Ober mij is zo dat wie de Gabriel, een van de hechste van de ganse engel deiner. Door weer de andere tijden gewaast, als de Gabriel tot Daniel weer geschikt worden. Ober zo als ik zei, we weten dat niet in de wilst des engel zijn nomen als niet gejeefd worden, zoals op andere toeval. Wie worden dat door nu door beloten en worden dat nächste Mal terugkomen naar dit kapitel en ook een beetje meer zeien van des tiende Vers. Also bedan, Gottes Segen, meine Freunde.

nomadach jent ana de tjetje en tjepe op een bezoor. Als ze al op een gaus wie, faller en, zij had de tjeld verjeten, wel nu moest zij verwalten de tjeld als ruit num krankenhuis wie. Zij kom schwind treed, de dier stond een bestje op, en wat zag ze daar? Helmi had kraai den knipsbiedel opgemaakt en vijf moed uit hem in de hand genomen. Anna mag schwind de dier op en zegt, Helmi, wat deest u daar? Helmi zet daar aan en zegt, wat schreist u op een ganse huis? Mama feilt zich niet goed. En daar stond al tante Walten henne. Anna, wat is passiert? Waarom schreist u zo? Jo, zei ze, weet ze wat? Ik had de tjeltuus vergeten. En nu als ik terug kwam, heb ik Helmi erwischt hier in het tijd. Zij hield de knipsbiedel en heeft de vijf moed in de hand. Tjeet je zarmel in de hand, Nana. De mama tjeet gans bezorgd, oba ook zij je opgericht, ihre dochter. Helmi, is dat woord wat Anna nu zegt? Helmi had nu geen andere wol. Zij moest nu je stonen wat ze je doen had. Zo, Anna, zij nemen nu dit geld en gaan een eindje. En du, Helmi, tjemst met mij in de grootstoel.

0: Hello, mijn vriend, en dank zijn Irma. Ik zie Emma vrouw, van ik kan over dat familieleven reden. Als mama is gelijk wie te vertalen van wat aan ze kinja doen. Dit is wel een mama dat jink als er de kinja klein weer. Zij had trouble met er zien, wils hij wil bloos niet naar school gaan. Hij wil bloos bij zijn mama blijven. Jeder morgen, wie dat in je war, hij roert en wie zeer verdrisselijk. Een dag deed zij te de lerarin daarvan reden. Die had er gouden roodje geeft. Zij kleeft, hij voelt zich niet eng met er verbongen. Dat meint hij voelt zich als zeker, wils hij niet neer wist als zij hem veel rekenen deed. Zij had er tot rak met ondat. Er arbeid wie er wichtje als er de kinja. Er dochter proeft ook op verschiedene wei er opmerksamkeit te krijgen. Nog doortouw deed er man uitschoven en weer weinig thuis. Also, zij had dat enje zijn, dat zeven matte zich meer tijd nemen met er de kinja. Dat weer de rechte entschluss om er de kinja vrouw te maken. Kinja abtraatje die vrouw zijn, is een zeer wichtige opgave wat wie als elre hebben. Dat jeet ons alle schlecht, want die ontevreden of treurig zijn. Dat neemt veel van onze tijd, want die zullen tevreden en goed beleerd zijn. Aber dat is dat alle weet. Hier zijn zo enige gedanken, wat ons kunnen helpen met deze wichtige opgave. Wat meest wordt het eerste door verhelpen? Wie moet er zelfs vrouw zijn? Want wie niet schaft die zijn met aan en even aan grunzen, dan worden zij kraag zo zijn. Want wie aan onschrie, dan worden zij dat ook te andere doen. Meest niet ook? Ons heim zal nu steeds zijn waar Tienja in je stad worden en waar door lijf is. Hilda deed eerst ervan reden dat Tienja moet weten wat zij doen kunnen en wat niet. Ik wil zeggen dat door grenzen moeten zijn. De grenzen, die wie zaten, moeten zonen zijn die dit beste voor ons zijn en zullen aan van aanvang aan worden duidelijk gemaakt, aber nicht ab daal. Alle families brokken tieden, wenn zij wat taub doen. Vorken wordt dat met een arbeid zijn, bij een halpe met abwaschen oder buiten op een stap. Wat nach daala taub wanne deed, is wenn zij wat doen kennen, wat aan alle schein jeet. Wo taub handvoeren, oder games spelen, wo zij met de amtsig wat doen en metdeelen. Zo vorken als meilig taub eten, en de goede vertaal hebben. Wanneer kan je uitlomen bij dat, dat is niet goed voor de morgen en de je vijlen. Goed is, van een die kan je vraagt. Wat weer voor die het beste wat vandaag passiert is? Oder, wat weer het schwaarste? Oder dat oogste? Jeder einer is welig te horchen, wat de andere te zeggen hebben. Dan is een gelegenheid zich met aan te vrijen, oder aanproeven met ihre problemen te helpen. Wat hebben we ons gezegd? Wie zullen zelfs vrouw zijn? Du erstens zei, wenn mama niet moedig is, dan is China moedig. Wie moet de grenzen zetten voor de China en tijd nemen om met aan taub te zijn? Hier zijn nog ware meer ideeën wat helpen kunnen. Eind is, nu onze China horchen. Wenn wir dort auch sehr Druck haben, wenn ein Kind nur ans kämpft mit einer Frage, dann doch Zeit nehmen, dort Kind antworte und deine Antwort geben, so gut als möglich, und sicher machen, dass die uns verstanden haben. Wo wir all ihr von ihr redet haben, es wohl gut dort ist, wenn wir ein Kind respektieren. Wunderst du, was dort meint? Nicht so tun, als wenn die nicht weiter oder nicht wichtig sind. Wenn wir einen respekten, dann werden die auch andere respekten. Noch was sei ja gut ist, ist, wenn wir lernen, Kinder bedacht zu sein, an Wiese, wo sie können andere helfen und andere zu denken. In so einem Heim werden die abwassen und besorgt sein und andere, wenn wir krank ist oder wenn wir traurig ist. Was denkst du von Kinder loven? Worden die dan bloos stolt of overbrastig zijn? Wat passiert, wenn we dat niet doen en aan bloos weiter laten, wenn ze niet recht doen? Dann wurde sie abwasse mit den Leid selbstvertrau und wurde nicht weiter, was sie Gott da nicht kenne. Wenn angelobt wird, für was sie wirklich Gott daune, oder wenn sie wem geholpen habe, oder sind gehörsam gewasst, dann wurde sie wollen, dass selbst gewahre daune. Also, ein abrechtig versäumt Lobe ist Gott. Kosti vielleicht denke, wo die dort wird haben Mut gegeben, als du jung wirst, oder noch einmal dat? Wie wollen ein Gottes Vorbild sein in unserer Arbeit nicht so? Anwiese, wo wichtig dort ist, dort wie uns bastet down in eine Kirche, oder bitte ab a Form, oder bei ein Job. Dort ist auch sehr gut, wenn sie seine dort ältere Gottes down in eine Kirche, oder among Menschen. Was sehr wertvoll ist, ist, wenn wir gut vorig worden mit Menschen, wenn wir gute Verhältnisse haben, nicht bloß in der eigenen Familie, aber auch mit Onkels und Tantes, mit Nichte und Vaters. Ich weiß, Freundschaft ist für meine Nichte immer wichtig. Wenn wir als Ältere interessiert sind in andere Menschen, wird dort ansteckend sein für Kinder. Wenn wir noch einmal dort taubfoto, was ich sehe, nur Tinja horche und er respekte. Tinja Mautje bedachte seine mit anderen. Ein gutes Vorbild seine in der Arbeit, auch im anderen Deine. Ein gute Verhältnisse zu haben mit Freundschaft und Freund.
1: Dort es sei so, unsere Kinder sind kostbare Geschenke. Der wertvolle Geschenke soll eine sehr gut besorgen. Eindeut, wo alt Kinder sind, die Brücke ältere. Weil wir nun noch nur dort leid horchen, Jesus läuft die kleine Kinder.